0: houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de Straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit autopsie op het lichaam van het 11-jarige Franse meisje Liana is gebleken dat ze verkracht is. DNA van de 41-jarige verdachte is gevonden op haar lichaam. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drooggisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. En de stoffelijke resten van 21 lichamen, die zijn weggehaald van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en 's middags wordt het 28 tot 36 graden en in de loop van de middag komen er buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit autopsie op het lichaam van het 11-jarige Franse meisje Liana is gebleken dat ze verkracht is. DNA van de 41-jarige verdachte is gevonden op haar lichaam. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. En de stoffelijke resten van 21 lichamen, die zijn weggehaald van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en 's middags wordt het 28 tot 36 graden en in de loop van de middag komen er buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit autopsie op het lichaam van het 11-jarige Franse meisje Liana is gebleken dat ze verkracht is. DNA van de 41-jarige verdachte is gevonden op haar lichaam. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. En de stoffelijke resten van 21 lichamen, die zijn weggehaald van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en 's middags wordt het 28 tot 36 graden en in de loop van de middag komen er buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit autopsie op het lichaam van het 11-jarige Franse meisje Liana is gebleken dat ze verkracht is. DNA van de 41-jarige verdachte is gevonden op haar lichaam. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drooggisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. En de stoffelijke resten van 21 lichamen, die zijn weggehaald van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en 's middags wordt het 28 tot 36 graden en in de loop van de middag komen er buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraadi en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met een jaar vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat hebben de EU-leiders tijdens hun top in Brussel besloten. De sancties zijn gericht op belangrijke sectoren van de Russische economie. Voor het eerst worden de maatregelen met 12 maanden verlengd. Eerder gebeurde dat steeds voor een half jaar. Ook de G7-landen werken aan nieuwe Russische sancties. Canada en het Verenigd Koninkrijk kondigden al aanvullende maatregelen aan. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraad en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met een jaar vanwege de oorlog in Oekraïne. De sancties zijn gericht op belangrijke sectoren van de Russische economie. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Polderpop Radio.
2: Dit is Polderpop Radio. Wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
3: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraadi en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
1: Polderpop Radio.
5: Verkeer. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat 1 file in het land. Op de N44 van Den Haag naar Wassenaar heb je tussen Wassenaar Zuid en Wassenaar Centrum 10 minuten vertraging.
6: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Radio Man.
5: On every tree there

0: laatste die was van mij.
1: Nou, dat is dan afgesproken dat die laatste van jou is natuurlijk. Ik vind het leuk als jij een rondje weggeeft, Mart. Mart Hoogkamer was dat hier op Polderpop Radio met zijn hit van dit moment. Ik ga zwemmen. Hij is geboren in Leiden op 5 mei 1998. En hij deed mee en daar kreeg hij ook nationale bekendheid mee. Met het programma Holland's Got Talent. Seizoen 8 deed hij aan mee. En hij werd erin tweede.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: Hoge temperaturen vandaag. In vrijwel het hele land komt het kwik boven 30 graden uit. In Limburg kan het zelfs 35 graden worden. De zonneschijn in combinatie met de hoge luchtvochtigheid zorgt voor extra hittestress. De matige zuidenwind biedt nauwelijks verkoeling. Het Nationaal Hitteplan geldt vandaag. Voldoende water drinken, schaduw opzoeken en niet te intensief bewegen. Er is vandaag ook kans op felle onweersbuien, met veel regen en mogelijk hagel en zware windstoten. De kans op buien is het hoogst in het zuidoosten. Vannacht blijft het warm met 18 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Ook morgen is het flink warm met temperaturen van 25 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. Opnieuw veel zon en een zwak tot matige westenwind, maar minder kans op onweer. Zaterdagnacht koelt het af naar 15 tot 17 graden. Zondag zonnig zomers weer met 24 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten en op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Ze kwamen uit Amsterdam, dan heb ik het over het jaar 1976. En we hebben het over de formatie Heads. Ik heb geen zin om op te staan.

Ja, ik kan me voorstellen dat je totaal geen zin hebt om op te staan, want je wil nog eventjes blijven luisteren naar de ochtendshow van Polder op Radio tot een uurtje of 9. En dan heb je natuurlijk helemaal geen zin om uit dat bedje te komen. Maar daarna wel natuurlijk, hè, tijdens jij de koffie en wij de muziek. Ik heb geen zin om op te staan, kwam oorspronkelijk uit 1965. En later in 1976 is het nog een keer op plaat uitgebracht. En het werd niet echt het succes waarvan ze hadden gedroomd. Maar goed, het zit soms mee en soms zit het tegen.

0: that it? Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: Polderpop Radio!
2: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
3: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël moet de Verenigde Staten te vriend houden, want ze zijn de enige bondgenoot die het land nog heeft, waarschuwt de Amerikaanse vicepremier J.D. Vance. Hij reageert daarmee op Israëlische kritiek op het akkoord met Iran. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraadi en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Polderpop Radio.
5: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file in het land. Op de N44 van Den Haag naar Wassenaar heb je tussen Wassenaar Zuid en Wassenaar Centrum 10 minuten vertraging.
6: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: La!

0: Leuk overigens dat je gekozen hebt voor ons Polderpop Radio. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het is maar even Duits Week natuurlijk. Met nu Gers Pardoel, ik neem je mee.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je wil.

neem je mee naar Parijs of naar Rome, dat zingt hij letterlijk. Maar Gerspel, mag het ook zijn ergens in Oost-Brabant? Want dan kunnen we gezellig blijven luisteren naar de zender van Polderpop Radio.

Ze stammen origineel uit Limburg, uit Heerlen om helemaal precies te zijn. Ze zijn eigenlijk vernoemd naar een studentenvereniging al daar. Ik heb het over Volumia, ik vlieg.

Volubia was dat met Ik Vlieg en Ik Zweef uit het jaar 2000. En deze plaat heeft helaas nooit de hitparade gehaald. Het bleef steken in de tipparade. Volubia, Ik Vlieg en Ik Zweef.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke succes in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
6: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio.
1: Met Jacco Hagoort.
2: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
0: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...

Het is een Nederlandse soulband uit Maastricht. Ze bestonden van 1976 tot 1992. En de band die werd toen de tijd opgericht door de gebroeders John en Jo Bartels. Ik heb het over The Chaplin Band. Hun eerste hitsingle was Let's Have a Party. En dit was de tweede, Il Fiero. Hier is op Polderpop Radio nu de Chaplin Band.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: Hoge temperaturen vandaag. In vrijwel het hele land komt het kwik boven 30 graden uit. In Limburg kan het zelfs 35 graden worden. De zonneschijn in combinatie met de hoge luchtvochtigheid zorgt voor extra hittestress. De matige zuidenwind biedt nauwelijks verkoeling. Het Nationaal Hitteplan geldt vandaag. Voldoende water drinken, schaduw opzoeken en niet te intensief bewegen. Er is vandaag ook kans op felle onweersbuien, met veel regen en mogelijk hagel en zware windstoten. De kans op buien is het hoogst in het zuidoosten. Vannacht blijft het warm met 18 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Ook morgen is het flink warm met temperaturen van 25 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. Opnieuw veel zon en een zwak tot matige westenwind, maar minder kans op onweer. Zaterdagnacht koelt het af naar 15 tot 17 graden. Zondag zonnig zomers weer met 24 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten en op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio.
1: Leuk dat je meeluistert naar Polderpop Radio met nu weer een fantastische Nederlandse artiest. Hier is Snelle met In Mijn Bloed.
2: Steeds vaker valt het mij op

0: mijn bloed.
1: Snelle op Polderpop Radio met In Mijn Bloed. En Snelle, dat is weer de artiestennaam voor Lars Bos. Hij groeit op in Gorssel en volgde zijn muzikale studie op de Herman Brood Academie.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël moet de Verenigde Staten te vriend houden, want ze zijn de enige bondgenoot die het land nog heeft, waarschuwt de Amerikaanse vicepremier J.D. Vance. Hij reageert daarmee op Israëlische kritiek op het akkoord met Iran. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het mee met de drukte op de wegen. Er staat file op de A73 richting Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg doe je er 10 minuten langer over. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: La!

0: Radio.
1: We gaan het eventjes live doen vandaag in de ochtendshow. Overigens, leuk dat je meeluistert naar deze ochtendshow hier op Polderpop Radio. Het nummer is geschreven door Siep van der Ploeg. En dat is weer de liedzanger van de formatie De Kast uit Friesland. En deze single stamt uit 1997 en is ook gezongen in de Friese taal. In Nijedij betekent een nieuwe dag.

De plaat stamt uit 1997. Kwam de Nederlandse hitparade binnen op 23 augustus. De hoogste bereikte notering was nummer 2 en stond totaal 18 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Ik had het natuurlijk over De Kast en In een Nije Dij, oftewel Een Nieuwe Dag.

Bij deze plaats wil je misschien afvragen, is dit een polderpopje? Ja, wel degelijk, want dit plaatje is geproduceerd door Rob en Ferdy Bolland. Bolland en Bolland dus. Maar dit is de uitvoering van Status Quo in the Army Now.

In the Army Now, een lied van het Nederlandse zangduo Rob en Freddy Bolland. Wereldwijd is het lied echter het meest bekend geworden in de versie zoals ze hem zojuist hebben gedraaid van de Britse band Status Quo. De originele versie van Bolland en Bolland werd in 1981 uitgebracht en was behalve in Nederland ook in Scandinavië een succes. In Noorwegen

Noorwegen en Finland behaalden het zelfs de eerste plaats in de Nederlandse hitparade. De versie die we zojuist hebben gedraaid van Status Quo werd in het najaar van 1986 uitgebracht op het gelijknamige album. Deze versie haalde in thuisland het Verenigd Koninkrijk de tweede plaats in de UK Singles Chart. In Nederland bereikte het de 11e positie in de Nederlandse top 40 en de 15e positie in de nationale hitparade. In België bereikte de single de 15e positie in de Vlaamse Radio 2 top 30. Bollet en bollet zou je bijna willen gaan zeggen. Nee, het was Status Quo met In the Army Now.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het Lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke succes in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Hofvliet en Ypenburg 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de vertraging neemt daar weer snel af, want de weg is weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Nijkerk 5 minuten extra door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En de meeste vertraging heb je nu op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De rechter rijstrook is dicht.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

Cliff Richard met begeleiding van The Drifters, wat later The Shadows werd. Een derde single die ze uitbrachten op 23 januari 1959. Livin' Lovin' Doll. Het is weer tijd voor 72 seconden de Boomertime. Het Hitmuseum is weer geopend met muziek uit de jaren 50 en de jaren 60. Denk daarbij onder andere aan straks André Brasseur. We hebben Dave Baby Cortes, Chubby Checker. En nog veel meer leuks, zoals de Beatles, vrienden. Het is een nummer dat ze opnamen op 26 november 1962. Ask Me Why. Op het platenlabel Parlophone was het de B-kant van Please Please Me, uitgebracht op 11 januari 1963. En op het Duitse Odeon-label was het de B-kant van Misery.

Zo vanaf 17 oktober 1962 stond het maar liefst 5 weken lang nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. We gaan naar Liverpool, vrienden, met de Searchers. In 1963 scoorde Jackie de Shannon een hele grote hit met Needles and Pins. Een nummer dat trouwens in 1977 ook door de band Smokey opgenomen werd. Een aantal leden van de Searchers waren in 1963 op bezoek in de Star Club in Hamburg. En daar hoorden ze de band Cliff Bennett en de Rebel Rousers. En die speelden dat nummer Needles and Pins. En dat was in ieder geval de aanleiding dat de Searchers Needles and Pins ook op gingen nemen. En het werd een hit in het jaar 1964.

0: Een heerlijk instrumentaaltje van de twee broers Santo en Johnny Farisa. Santo was 22 jaar en zijn jongere broer Johnny was 18 jaar in het jaar 1959 toen ze dit plaatje uitbrachten. Dat heet Teardrop. Straks nog meer instrumentaaltjes, vrienden, zoals ik al zei. Maar eerst gaan we een dansje doen en dat doen we met Ernest Evans, oftewel Chubby Checker. We gaan naar 1961. Chubby Checker was de man van verschillende dansen, zoals de twist, hij deed de fly, hij deed de hucklebuck. En het was ook nog eens een keer Pony Time.
1: It's Pony Time!

26 januari 1968 brachten de Move hun vierde single uit. Een nummer dat geschreven werd door bandleider Roy Wood. Dat was The Fire Brigade. Een song die gebaseerd is op het nummer Something Else van Eddie Cochran. Luister ze maar eens langs elkaar af, dan hoor je toch dat er een bepaalde overeenkomst in zit. We gaan naar Dave Baby Cortez. Dat is ook zijn heerlijk instrumentaaltje. Tootsie heet dit nummer. Een song, of een nummer laat ik het zo zeggen, dat in de jaren 60 nog heel veel gebruikt werd als tune op Radio Veronica door Jan van Veen.

Freddy Picarello heet hij eigenlijk. Hij noemt zichzelf Freddy Cannon. Oh, dit is zo'n heerlijk vergeten plaatje van hem. Uit 1962. En natuurlijk hebben we vanaf het originele 45 toeren mono-vinyl. Swan Records heet het label. En het plaatnummer was S4122. If You Were a Rock'n'Roll Records. En mocht u verzoekjes hebben voor het museum en muziek uit de jaren 50 of de jaren 60, gewoon even een mailtje sturen, polopophenk@gmail.com, en dan hoort u het gegarandeerd in uw favoriete programma, het Hitmuseum. We gaan weer even lekker op de instrumentale tour. En dat doen we met een organist uit België, André Brasseur. Deze staat op Paletta Records, een echt Belgisch platenlabel. Luister maar, vrienden.

heerlijke muziek uit de jaren 60 en muziek voor de boomer generatie. Daarom luister jij naar het Hitmuseum. Met muziek uit de 50s en de 60s. Zoals deze, de debuutsingle van Twice As Much, oftewel het duo Andrew Rose en Dave Skinner. Werd uitgebracht in mei 1966 en Sitting on the Fence werd geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. Gaan we 6 jaar verder terug in de tijd, gaan we naar 1960 en dan doen we met meneer Terrence Perkins, zoals hij eigenlijk heet. Zijn artiestennaam dat was Craig Douglas. Vorige week hebben we ook al een aantal leuke plaatjes van hem gedraaid. We gaan nu draaien, vrienden. Oh, ik zijn hele mooie vrienden. Een nummer dat in 1959 al uitgebracht werd door Steve Lawrence. Maar dit is de versie van Craig Douglas. Lijkt een beetje op elkaar. Dit is The Pretty Blue Eyes. En uiteraard ook weer uitgebracht op Top Rank Records.

0: En weer nemen wij een duik in het hitsverleden. Zeg, ken jij deze plaat nog?
1: 1964.

Ze overleed in 2001 op 61-jarige leeftijd. Betty Everett. Met een plaatje uit 1964, It's in His Kiss. Ze is in 1991 ook op de plaat gezet door Cher. Ze had het in de film Mermaids. En daarnaast de Shoop Shoop Song. We gaan naar een man, vrienden, die in de jaren 60 in Milaan tot operazanger werd opgeleid. Daarna brengt hij een bezoek aan de Cavern Club in Londen en is het gedaan met zijn operacarrière. En gaat hij lekker in de commerciële hoek, gaat hij zijn plaatjes maken. We hebben het natuurlijk over David Garrick. Een van zijn grootste hits was Dear Mrs. Appleby en Don't Go Out Into the Rain. Wat wij gaan doen is terug naar 1968 met de Pie single 7 en 17 509, met op de B-kant I'll Be Home. Oh, dit is ook zo'n hele mooie Rainbow van David Garrick.

Die operazanger David Garrick uit 1968 met zijn Rainbow. We zakken weer af naar de jaren 50. En een van de zangeressen uit de jaren 50 met een hele mooie stem, dat was Patsy Cline. Ze maakte heel veel mooie songs. Maar privé was Patsy Cline nou niet de gemakkelijkste vrouw. Haar huwelijk werd gekenmerkt door vele ruzies met haar echtgenoot. Heel veel overmatig alcoholgebruik, wat ook weer zijn problemen meebracht, vrienden. En ze is niet oud geworden, vrienden. Ze kwam om het leven bij een vliegtuigongeluk op 5 maart 1963. En Patsy Cline was toen ze overleed nog maar 30 jaar oud. Toch maakte ze hele mooie muziek, vrienden. Ik ga jullie mee terugnemen naar 1957. Walking After Midnight met Patsy Cline.

Voor de tweede keer in dit uurtje Hitmuseum, The Searchers. Uit augustus 1963 met een nummer dat origineel was van het duo Don en Dewey uit 1959. Dit heette Farmer John en dat stond op de debuut-LP van The Searchers die in 1963 werd uitgebracht. En die LP die heette Meet The Searchers. En u weet het, we draaien de muziek zoveel mogelijk vanaf het originele 33 en 45 toeren vinyl. En dan heb je wel eens ooit dat je een nummer wil draaien en dat heb je niet op single of niet op LP. En dan ben je daar jaren naar aan het zoeken en dan kun je wel zeggen, Henk, dan pluk je hem toch even van het internet af of je draait hem vanaf een cd'tje. Nee, graag vanaf het originele vinyl. En zo zocht ik al jaren lang naar een plaatje van de Engelse band The Echoes. Het plaatje kwam uit 1966 en dat heette Got to Run. Was nergens, maar ook nergens te vinden, vrienden. Allerhande handelaren afgelopen. En dan een paar jaar geleden was ik op Rock Around the Jukebox in Rosmalen. Hele mooie tentoonstelling trouwens. En wat vind ik daar, vrienden? Juist, het singeltje van de Echoes, Got to Run. Nou, zo blij als een klein kind. En dan kom je ermee thuis. En dan wil je het eerst even schoonmaken en dan haal je uit het douche en dan, verdorie, dan zie je, er is een stukje uit. Dus je kan de eerste paar groefjes niet draaien. Nou, niet getreurd, dan slaan we dat stukje maar even over, vrienden. Ja, dit was mooi, vrienden. De Echoes uit 1966 en Got to Run.

Dit was een hit van de Beatles. I Saw Her Standing There. Dit was de Franse versie van Johnny Holiday, uitgebracht in het jaar 1964. Het jaar dat trouwens dat hij ook in militaire dienst moest. En daar hebben ze wel gebruik van hem gemaakt, want hij mocht heel veel propagandafilms maken voor het Belgische leger. Want het was een Belg trouwens, Johnny Holiday. Johnny de Smet heette hij eigenlijk. We gaan nog even lekker naar de Shadows, vrienden, met 1963. De opvolger van Atlantis, Shindig.

0: Hank B. Marvin met zijn Fender Stratocaster gitaar. Oh, heerlijke muziek blijft. 1963, The Shadows. En ze zitten er bijna op voor het eerste uurtje. En dan gaan we afsluiten met Bill Haley and the Comets. Ofwel William John Clifton Haley, zoals hij eigenlijk heet. De meeste rock'n'roll sterren die waren in 1955, toen ze hun eerste hits opnamen, allemaal jaren op 17, 18, 19. Maar Bill Haley was al 30 jaar in 1955, vrienden. Ja, een man met een spuugblok, hè. Hij was trouwens, het ging later toch niet zo heel erg best met hem. In de jaren 80 wordt hij alcoholist. En hij overlijdt op 9 februari 1981, slechts 55 jaar, aan de gevolgen van alcoholisme. We gaan naar 1955. Een plaatje uitgebracht op Decca Records. Bill Haley and the Comets en Razzle Dazzle. Daarna het nieuws en de commercial, vrienden. En dan zit je natuurlijk weer klaar voor het tweede uurtje van het Hitmuseum. Tot zometeen.
1: On your mark.
2: On your mark.
1: Get set.
2: Get set.
1: Now ready.
2: Ready.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De Autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd, moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen staat de enige file van dit moment. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens doe je er een kwartier langer over.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

Oh, een heerlijk instrumentaaltje van Bee Bumble en de Stingers. De zesde single die ze uitbrachten, en dat deden ze in het jaar 1962. Dit heette Apple Knocker. Het is nog de tijd, we hebben 1 uurtje boomertime. Dus blijf lekker luisteren. Met straks onder andere, even kijken, we hebben Brenda Lee, Helen Shapiro. Even kijken, wat heb ik hier nog allemaal meer van leuke plaatjes liggen. Even kijken, Johnny and the Hurricanes, Jim Reeves heb ik ook nog wat van liggen voor de fans. Maar natuurlijk, tweede plaats in het tweede uur, altijd van de Rolling Stones. En dan draaien wij de opvolger van I Can Get No Satisfaction. Dat is Get Off of My Cloud, een plaatje dat uitgebracht werd op 22 oktober 1965. De muziek werd geschreven door Keith Richards en de tekst was van Mick Jagger. En in Amerika noemden ze het Ultimate Classic Rock. Get Off of My Cloud gaat over een man die lastig gevallen wordt door een reclameman. Een buurman valt hem lastig, want hij vindt dat hij te veel kabaal maakt. En hij wordt lastig gevallen door parkeerwachten. Hij stuurt ze allemaal weg, want hij zegt 2 is te veel op mijn wolk. Get Off of My Cloud, met een heel mooie intro van drummer Charlie Watts.

heerlijk plaatje is de vrienden. Brenda May Tarpley heet ze. Haar artiestennaam dat was Brenda Lee. Nummer uit 1958. Brenda Lee was toen 14 jaar oud toen ze dit nummer opnam. Bill Bailey, Won't You Please Come Home. En de volgende zangeres, die was trouwens ook 14 jaar, vrienden. Ja, zeker. Hebben we het over Helen Shapiro. Die bracht op 29 juni 1961 een van haar hits uit. Dat was You Don't Know. En daar ga ik een B-kantje van draaien. Die is ook zo'n mooi Marvelous Line. Zoals ik al zei, 29 juni 1961 toen het plaatje uitkwam. Was ze 14 jaar oud. Want Helen Shapiro die werd pas op 28 september 1961 15 jaar oud. En ook in dat jaar werd ze uitgekozen als best female singer in Engeland. Marvelous Lies.

Kai 1962, toen hij dit een beetje vergeten plaatje uitbracht. Dat heette Oh Delilah, vrienden. Hij zong het trouwens samen met de band The Marvels. Niels Sedaka die schreef trouwens ook eind 1972 de Engelse tekst van het nummer Ring Ring van Björn, Benny, Anna en Frida. Van 1962 gaan we naar 1968 met meneer Graham Pullyblank uit Fastborn in the United Kingdom. Hij had een artiestennaam, dat was Leapy Lee. Hij noemde zichzelf ook wel een soort Lee Graham. Met zijn Little Arrows scoorde hij een hit in het jaar 1968.

hadden hem ook al in het eerste uur van het Hitmuseum, Freddie Cannon. Dit is ook zo'n heerlijk vergeten plaatje van hem. Let the Good Times Roll uit het jaar 1962. Zometeen hebben we een heel leuk singeltje voor jullie klaarliggen van Connie Francis uit 1959. Waarvan het origineel van de song al uit 1927 dateert, waar we ook nog een klein stukje van laten horen. Maar eerst gaan we naar 1965. En dat doen we met Dave Barry. En draaien we de B-kant van de single The Strange Effect. Dat is het nummer Now. Now was de zevende single die Dave Barry uitbracht. En het nummer werd in 1976 ook opnieuw op de plaat gezet door Patricia Pai.

man met de mystieke gebaartjes, Dave Barry. Met zijn plaatje uit het jaar 1965, de B-kant van The Strange Effects. Dit was Now. We gaan naar Connie Francis, vrienden. Met een nummer uit 1959, november 1959. Dat heet Among My Souvenirs. Een nummer dat origineel dateerde uit 19 september 1927 van de Kit Kat Band. Connie Francis die bracht haar versie uit 1959 van. En die begint met zo'n heel mooi specifiek Connie Francis intro. Ik ga eerst even een klein stukje van de Connie Francis single laten horen. En dan hoe dat die origineel klonk. Dus Connie die begon zo.

Dat was de versie van Connie Francis. Zometeen ga ik hem weer helemaal van het begin draaien. Maar de originele versie kwam uit in 1927. Op 19 september van dat jaar van de Kit Kat Band. En dan heet het Souvenirs. En die klonk zo.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hitmuseum. Hey Henkie!
1: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

Marty Robbins, oftewel Martin Robinson, zoals je eigenlijk heet, vrienden. Hij overleed nogal jong in 1982, slechts 57 jaar oud. Met een nummer trouwens dat hij zelf schreef: A White Sportscoat and a Pink Carnation. Uit 1957 kwam dit. En dat stond nog nummer 1 op de Amerikaanse country chart. Van Amerika gaan we naar Zuid-Afrika. Daar scoorde meneer Solomon Linda ooit een hit met het nummer Mbube. Zoals ik het zeg, hè? Mbube. Daar werd een Engels arrangement op gemaakt door de band The Tokens. En dat werd uitgebracht in 1961 als The Lion Sleeps Tonight.

Ventures uit 1964. Met Slaughter on 10th Avenue. Een nummer dat op single uit werd gebracht, maar wat in 1965 ook op de LP van de Ventures kwam. Knock Me Out. We gaan naar 1962 met Jim Reeves. Met Adios Amigo. Een van zijn allermooiste nummers. Jim Reeves had een hele mooie stem. Hij zong altijd zacht en close mic. En dat geeft toch altijd een heel beetje een beetje warm gevoel bij de microfoon. Hij kwam helaas tragisch om het leven bij een vliegtuigongeluk op 31 juli 1964. Niet alleen Jim kwam om, maar ook zijn manager Dean Marvel. Jim Reeves, hij had zijn eigen vliegtuigje, een Beechcraft Debonair model 33. Met het registratienummer N8972M. Jim Reeves, hij bestuurde het toestelletje zelf op 31 juli 1964. Ondanks dat zijn vliegbewet nog niet geldig was. Helaas, ze komen in heel slecht weer. Ze komen in een onweersbui. Het vliegtuigje wordt getroffen door de bliksem. Jim raakt gedesoriënteerd en helaas verongelukt hij op 31 juli 1964. Dit is een van zijn mooiste platen uit 1962. Adios, amigo.

Maar ze zijn ook een beetje vaste gasten in het Hitmuseum, vrienden. Johnny and the Hurricanes. Dit singeltje kwam uit het jaar 1960. En dat heette Rockin' Tea. Zometeen ga ik het allereerste plaatje draaien waarin de Nederlandse zanger Jack de Nijs meewerkte. Jack Jersey werd hij heel bekend in de jaren 70 en in de jaren 80. Maar eerst gaan we naar drie leuke dames, oftewel de Flirtations. Een plaatje dat ze uitbrachten in juni 1968 en wat in dat jaar ook uitgebracht werd door het bandje Candy and the Kisses. Ah, lekker meegenieten met Someone Out There.

drie schone meisjes, de Flirtations. Singeltje uit juni 1968, wat uitgebracht werd op DRM Records. Dat was een beetje het progressieve label van platenmaatschappij Decca. Jack Denijs, die werd vooral in de jaren 70 en in de jaren 80 heel beroemd als ja, toch wel een soort Elvis-imitator als Jack Jersey. Heeft trouwens ook platen uitgebracht onder zijn eigen naam. Maar het plaatje waarmee hij voor het allereerst meewerkte, dat was in 1965. Jack Denijs speelde in een bandje dat heette The Losers. En die brachten in dat jaar 1965 hun allereerste singeltje uit. En dat heet Mexico, de allereerste single waarop Jack Jersey meewerkt.

Brenda Lee uit november 1963. Een nummer dat we ook vonden op haar LP By Request. En een plaatje dat op een single nog een vijfde plaats haalde in Amerika as usual. De ene laatste vrienden, Sandy Nelson uit 1961, samen met gitarist Richard Podolor. Dit is Let There Be Drums.

0: Sandy Nelson uit 1961. Oh, heerlijk nummer is dit, vind je, hè? Let There Be Drums. En dat was de ene laatste in deze aflevering van het Hitmuseum. En dan moet ik even kijken, dit was aflevering 781 alweer, vind ik. Ja, ja. We gaan op naar de 1000. Dat duurt nog wel een paar jaar, maar we gaan lekker door. Dit programma wordt herhaald maandagmiddag tussen 2 en 4 uur en zaterdagavond tussen 8 en 10 uur. En volgende week ben ik er natuurlijk weer met een splinternieuwe aflevering van het Hitmuseum met muziek voor de boomergeneratie. We sluiten af in, met een hele leuke Mike Berry. En die bracht een ode aan Buddy Holly. Een tribute to Buddy Holly. Dat is de laatste. Mocht u willen reageren of verzoekjes, heel eenvoudig. polderpophenk@gmail.com. Wat het Hitmuseum betreft, ik ga alle plaatjes weer opruimen, weer terugzetten in de kast. En volgende week kunt u natuurlijk weer lekker luisteren naar een nieuwe aflevering van het Hitmuseum. Tot dan, houdoe! Ik zeg houdoe!
1: That's all, bye bye!
0: Dankjewel!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De Autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd, moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het weer. De temperatuur loopt snel op, rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht, veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file en je bent een kwartier extra kwijt op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En dan de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging ook een kwartier.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
8: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. De Autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. Het weer. De temperatuur loopt snel op, rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht, veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 100 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je nu veruit de meeste vertraging. Tussen Amersfoort-West en Barneveld staat 6 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je een half uur extra. Omrijden kan via Utrecht en Arnhem over de A27, de A12 en de A50. En op de A12, maar dan richting Duitsland, tussen Zevenaar en de Duitse grens, heb je een kwartier vertraging.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Het kabinetsbesluit om tijdens de eerste coronagolf geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen kwam als een verrassing voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat zei toenmalig hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg Marina Eckenhausen tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. De inspectie had liever vooraf van de ingrijpende maatregel geweten. Er is door de inspectie niet gecontroleerd op handhaving van het verbod. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is al veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 145 kilometer file. De meeste van die file staan in het midden en het zuiden van het land. Dit valt er nu op. De A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld heb je een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via Utrecht en Arnhem over de A27, de A12 en de A50. Op de A12 richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten vertraging. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle ook 20 minuten vertraging voor het knooppunt Hoevelaken. Dat komt door het ongeluk op de A1. Dan de A58 Breda-Bergen-op-Zoom tussen Ettenleur en Sint-Willebord 10 minuten extra. Dat komt ook door een ongeval.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: Hoge temperaturen vandaag. In vrijwel het hele land komt het kwik boven 30 graden uit. In Limburg kan het zelfs 35 graden worden. De zonneschijn in combinatie met de hoge luchtvochtigheid zorgt voor extra hittestress. De matige zuidenwind biedt nauwelijks verkoeling. Het Nationaal Hitteplan geldt vandaag. Voldoende water drinken, schaduw opzoeken en niet te intensief bewegen. Er is vandaag ook kans op felle onweersbuien, met veel regen en mogelijk hagel en zware windstoten. De kans op buien is het hoogst in het zuidoosten. Vannacht blijft het warm met 18 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Ook morgen is het flink warm met temperaturen van 25 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. Opnieuw veel zon en een zwak tot matige westenwind, maar minder kans op onweer. Zaterdagnacht koelt het af naar 15 tot 17 graden. Zondag zonnig zomers weer met 24 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten en op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het kabinetsbesluit om tijdens de eerste coronagolf geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen kwam als een verrassing voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat zei toenmalig hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg Marina Eckenhausen tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 165 kilometer verspreid over het land. Er is al veel recreatieverkeer onderweg. De meeste files staan in het midden en in het zuiden. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je 10 minuten vertraging bij Barneveld. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het ook druk. Tussen Culemborg en Badenburg doe je er 10 minuten langer over. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens 20 minuten vertraging. Dan de A28 van Utrecht naar Zwolle voor knooppunt Hoevelaken 10 minuten extra. Dat komt door de file op de A1.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. In Limburg geldt vanaf 3:00 vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7:00 vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep, die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland, gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 225 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het druk. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Eerst tussen knooppunt De Hocht en Leende 10 minuten vertraging. En verderop tussen Weert Noord en Kelpen-Oler doe je er ook 10 minuten langer over. A12 naar Oberhausen, tussen Zevenaar en de Duitse grens, 20 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drecht-tunnel 20 minuten extra. Door een verloren lading is de rechtertunnelbuis afgesloten.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: Hoge temperaturen vandaag. In vrijwel het hele land komt het kwik boven 30 graden uit. In Limburg kan het zelfs 35 graden worden. De zonneschijn in combinatie met de hoge luchtvochtigheid zorgt voor extra hittestress. De matige zuidenwind biedt nauwelijks verkoeling. Het Nationaal Hitteplan geldt vandaag. Voldoende water drinken, schaduw opzoeken en niet te intensief bewegen. Er is vandaag ook kans op felle onweersbuien, met veel regen en mogelijk hagel en zware windstoten. De kans op buien is het hoogst in het zuidoosten. Vannacht blijft het warm met 18 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Ook morgen is het flink warm met temperaturen van 25 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. Opnieuw veel zon en een zwak tot matige westenwind, maar minder kans op onweer. Zaterdagnacht koelt het af naar 15 tot 17 graden. Zondag zonnig zomers weer met 24 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten en op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Het

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. En chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat nu 290 kilometer file. Op deze weg heb je de meeste vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten extra. A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel doe je er 20 minuten langer over. En de A12 naar Oberhausen voor de Duitse grens een kwartier vertraging.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7 uur vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep, die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland, gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Meerdere leden van de Maatschappelijke Raad Schiphol zijn opgestapt. Zij vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. Leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De Maatschappelijke Raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En het aantal vastgestelde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar bijna 900. De Congolese regering noemt 232 doden, in Oeganda zijn er 2 doden. Het aantal ebola-gevallen neemt nog steeds wekelijks toe. Momenteel lopen er experimenten met verschillende behandelingen, er is echter nog geen goedgekeurd vaccin of medicijn in omloop. De Europese Unie komt met een financieel hulppakket van 493 miljoen euro. Het weer. Veel zon, weinig wind en meer dan 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al ruim 280 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het nu druk. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 10 minuten vertraging. Door een auto met pech is de linkerreis ook dicht. De meeste vertraging nu op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 25 minuten extra. A20 naar Hoek van Holland tussen het Ketelplein en Maassluis. Een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle doe je er 25 minuten langer over. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
2: Je zit aan de top bij Polderpop. Luister naar Henky Panky Polderpop Radio.
3: Herinner u zich deze dag?

0: Ze kwamen uit Zaandam. Ze waren met 7 man. Het was de Dizzy Man's Band. Een plaatje uit het jaar 1972. Met een sound die een beetje zit tussen Chicago en Blood, Sweat and Tears. En uitgebracht op Injection Records. Dat was een sublabel van de Nederlandse CNR. Dit was A Matter of Facts. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club. Veel muziek uit de jaren 70. En natuurlijk ook weer een tikkie 60s en een tikkie 80s.
1: Heb jij deze plaat ooit wel eens gehoord? Nee? Moet je eens luisteren bij ons, bij Henkie. Want daar hoor je ze wel.

Het was een band uit Hamburg en het was uit 1970. De Rattles, vrienden. Met de 19-jarige zangeres Edna Bajerno. Dit heette The Witch, vrienden. In 1969 werd het plaatje opgenomen. Maar in 1970 werd het opnieuw opgenomen en klonk het een tikkeltje anders. En dat was de uitvoering die u zojuist hoorde. Zoals ik al zei, muziek uit de jaren 70, maar natuurlijk ook muziek uit de jaren 60. Zo gaan we naar een plaatje dat uitgebracht werd op Columbia Records en wat altijd gebruikt werd als een fillertje op Radio London. Uitgebracht op 13 mei 1966. Ah, dit is leuk, de Fuzzy Duck van Jerry Allen.

drie top 40 hits had Shocking Blue in het jaar 1971. Het was Shocking You, Blossom Lady. En deze vrienden, op 27 november 1971 kwam hij in de hitlijsten te staan. Out of Sight en Out of Mind. We gaan naar de 80's, vrienden. En dat doen we met het duo Erasure, oftewel zanger Andy Bell. En op de synthesizer Vince Clark. Nummer 1 in Zuid-Afrika en in Spanje.

Beatles met Come Together. Dat kwam op single uit in de top 40 op 6. Even kijken. Ik zie het verkeerd. Op 6 oktober 1969. Het werd de nummer 1 in Australië, België, West-Duitsland, Nieuw-Zeeland en in Amerika in de Billboard Hot 100. Het was eigenlijk een beetje een single met een dubbele A-kant. Want op de B-kant staat het nummer Something. Een prachtig nummer van George Harrison. En als we Beatles draaien, dan draaien we natuurlijk ook Rolling Stones. Een nummer dat de Stones in 1969 op single uitbracht. En waar twee versies van zijn. Honky Tonk Women. En op de LP Let It Bleed. En dan heet het Country Honk. Het plaatje begint deze keer niet met een gitaarriffje. Maar met een aantal tikken op een koeienbel. Honky Tonk Women, de Stones uit 1969.

deed de beat op zijn allerbest. De Amsterdamse band The Outsiders. And Keep On Trying, een tweede hitsingle uitgebracht op Relax Records. En kwam in de hitlijsten in augustus 1966. De twee oprichters van The Outsiders die zijn helaas al overleden. Wally Tax overleed in 2005. 57-jarige leeftijd, totaal berooid, vrienden. En de andere oprichter, Roddy Splinter, die overleed in 2013 op 64-jarige leeftijd. Tussen het schrijven van een song en de tijd dat het plaatje in de winkel lag, zat vaak maanden, zowel niet ooit meer dan een jaar tussen. Maar het volgende plaatje, vrienden, dat had het record. 10 dagen zat er maar tussen, vanaf het moment dat John Lennon het nummer schreef, totdat het plaatje in de winkel lag. Oh, dit is een hele mooie, dit Instant Karma.

0: Uitgebracht op Apple Records. John Lennon, hij schreef het nummer. Daarna werd het in no time werd het opgenomen. En 10 dagen later lag de eerste single al in de winkel in Engeland. Instant Karma. Dat is misschien wel leuk. Hij had in die tijd had hij een relatie met Yoko Ono. En dan is Yoko Ono absoluut zijn vrouw. Daar wil ik niet langs wakker worden. Maar hij liet ook Yoko Ono zingen. En op het B-kantje van Instant Karma, daar staat Yoko Ono met het nummer Who Has Seen The Wind. En luister, ik zal het even... dit is Yoko Ono.
1: Neither you nor I, but when the trees bow down their heads, the wind is passing by.
0: De Engelsen die hebben daar een heel mooi woord voor, hè? You can't be serious. We gaan weer naar Nederland, vrienden, met de psychedelische muziek, zoals ze dat noemden. 1971, de laatste single van de Nederlandse band Group 1850. Kennen we misschien allemaal nog wel, hè, van Mother No Head. Die laatste single die ze uitbrachten in 1971 was Fire. De liedzanger, dat was Peter Chardin. Die man was vaak te stoned om te zingen. En dan werd het wel eens overgenomen door producer Hans van Hemert. Dat gebeurde onder andere op de single Mother No Head. Deze zingt hij wel, de laatste single van Group 1850. 1971, Fire!

0: Radio Bergijk. Net even anders. En dat hoor je.
1: Ik luister alleen naar onze Henk en verder is het helemaal niks.

0: De mooiste videoclip van Queen, dat is altijd nog I Want To Break Free. Maar deze is een hele goede tweede hoor. De videoclip van dit nummer uit het jaar 1984. Radio Gaga. Een nummer dat geschreven werd door drummer Roger Taylor. En in die videoclip zitten hele mooie beelden van een hele oude science fiction film uit 1927. Metropolis. We gaan weer een heerlijk vergeten plaatje draaien. Eind 1965 besluiten de Nederlandse band de Jumping Jewels hun gitaren aan de wilgen te hangen. En wordt de band vervangen door een andere band. Dat werd namelijk de JJ's, afkorting van Jumping Jewels. Als je muziek hoort van de JJ's op de diverse stations, dan hoor je meestal alleen maar Bald-Headed Woman. Maar toch, de JJ's hadden nog veel meer leuke plaatjes gemaakt. Zoals bijvoorbeeld hun één na laatste single. Die werd uitgebracht op Philips Records. Toen had Philips nog een eigen platenmaatschappij. De nummer van het plaatje dat is JF333-832. En dat heet Respect, de JJ's uit dit jaar.
1: 1967.

79, jaren 70 disco, The Three Degrees en The Runner. Ik heb zelf persoonlijk niet zoveel op met muziek uit het nieuwe millennium, maar dit vind ik werkelijk fantastisch. Deze meid die kan zingen, vrienden, en is een van mijn grote favorieten. Dit is Amy Winehouse. En een van haar mooiste nummers, dat vind ik er wel, haar versie van Will You Still Love Me Tomorrow. Je hoort hem hier in de Gouden Oude Club met muziek uit de 70s, de 60s en natuurlijk ook een tikkeltje van de 80s. We gaan er Amy bij halen. Kom je er even bij, meid? Wacht even, moet nog even een borreltje opdrinken. Ook nog even een peukje uittrappen. Nou, ze komt eraan, vrienden. Ook, kijk uit, vrienden. Niet struikelen en wel op de beentjes blijven staan. Amy Winehouse.

de toen 34-jaar oude zangeres Antoinella Ruggiero. Hey, ik voel je, I feel you. Zo staat hij op het Engels, op het bijkantje. Ticento. Het zit er alweer bijna op voor het eerste uurtje van de Gouden Alken. En weet je wat we doen? We gaan er Indianen bij halen. Oh, dat mogen we niet meer zeggen, hè? Nee, strafpunten, Hendrik. Want dat zijn tegenwoordig Native Americans. Ja, de Sweet die maakte er een beetje over. En die deden het met een wham bam.

The Sweet Glitter Rock noemen ze dit. Met een Wake Wham Bam. We gaan even ruimte maken voor het nieuws. En daarna zijn we natuurlijk terug met het tweede uurtje van de Gouden Ouwe Club. En we hebben voor jullie leuke Nederlandse producties van onder andere Jaap Dekker. Uit België Phil Moore, dat was Adriaan van Lanschoot. Dat was de toenmalige eigenaar van de zeezender Radio Atlantis. We hebben wat van de Golden Earrings, toen nog met een S erachteraan. Earth and Fire, ook heel mooi. Ook uit Vlaanderen Trinity. Oh, en nog heel veel meer lekkere oude lullemunkvrienden in dit programma. De Gouden Ouwe Club. We sluiten dit eerste uurtje sluiten we af met een lekker instrumentaaltje. Baby Silvetti en zijn Spring Rain. Dan het nieuws. En dan ben ik bij u terug met nog een uurtje Gouden Ouwe Club. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. De Britse premier Keir Starmer roept zijn partij Labour op om de gelederen gesloten te houden. Zijn rivaal, burgemeester van Manchester Andy Burnham, won een parlementszetel en is daarmee een stap dichter bij een leiderschapsstrijd. Hij wil Starmer opvolgen als premier, maar kan dat pas doen als hij officieel parlementslid is. Ook heeft Burnham de steun nodig van minstens 20% van de Labour-fractie. Starmer wordt steeds minder populair, maar zegt zijn leiderschap te zullen verdedigen. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Ze vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. De leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En de Japanse autoriteiten onderzoeken 6 grote ijsfabrikanten vanwege mogelijke prijsafspraken. De bedrijven zouden jarenlang prijsverhogingen hebben afgestemd en daarmee de concurrentieregels hebben overtreden. Volgens onderzoekers werden populaire ijsjes vaak tegelijk en met hetzelfde bedrag duurder. Het nieuws zorgt voor woede onder consumenten die denken jarenlang te veel te hebben betaald. De betrokken fabrikanten werken mee aan het onderzoek van de Japanse mededingingsautoriteit. Het weer: toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. En dat is nu zeker het geval met ruim 400 kilometer file in totaal en inmiddels ruim 80 meldingen. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 12 kilometer file rijdt met een half uur vertraging. Een ongeluk op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland, de hoogte van Maatsluis. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. Het is ook al extra druk op de A27 van Utrecht naar het zuiden tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. 20 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. En de A50 Eindhoven richting Os tussen Sonnenbreugel en Eerde is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 3 kwartier.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Van het hele land.
2: Dit is de Gouden Ouwe Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
3: Dames en heren, hartelijk welkom op deze moderne zender van nu en straks.

0: Heerlijk instrumentaaltje uit het jaar 1973 van pianist Jaap Dekker. In een groen knollenland. En Tatjana Simek in de douchekabine naar rood borstje tikt tegen het raam. Welkom terug bij de tweede uurtje van de Gouden Oude Club. Met straks onder andere Creedence Clearwater Revival. Gary Moore met een plaatje waarmee hij nog een rechtszaak aan zijn broek kreeg. Even kijken, ik heb nog iets heel leuks van Ike en Tina Turner. Oh, we gaan nog even bumpen met de Dooley Silverspoon. En nog heel veel meer leuks in het tweede uurtje van de Gouden Oude Club.
1: Volgende Pop Radio is jouw station. Altijd.

single met een dubbele A-kant. Creedence Clearwater Revival, Traveling Bands. En Who'll Stop the Rain, een nummer dat we ook vinden op hun LP Cosmos Factory. We gaan naar 1990 en dat doen we met Gary Moore. Oh, een hele goede gitarist, vrienden. Hij bracht een fantastische single uit en die heette Still Got the Blues. En er komt een hele mooie gitaarsolo komt daarin voor. Maar die gitaarsolo die gaf hem problemen in Duitsland, vrienden. Want die gitaarsolo die leek heel erg veel op het instrumentale nummer Nordrach van de Duitse rockband Judge Gallery. Judge Gallery spant een rechtszaak aan tegen Gary Moore. Nou, de uitspraak van de Duitse rechter dat was dat de gitaarsolo in Still Got the Blues praktisch overgenomen was van het nummer Nordrach van Judge Gallery. En moest Gary Moore moest een schadevergoeding betalen aan Judge Gallery. Je hoort hem hier in de Gouden Oude Club. Gary Moore, we gaan er de luchtgitaar bij halen. En straks niet vergeten waar we hem neerzetten, want anders vinden we hem niet meer terug. Still Got the Blues.

0: 58 jaar oud is. Kwam uit het jaar 1970. Mr. Blue. En Groovin' with Mr. Blue. Op de mondharmonica hoorde je Harry Pitch. En op de piano hoorde je Zach Lawrence. Groovin' with Mr. Blue. We gaan naar België, vrienden. Naar Vlaanderen. Daar was een man, die was in 1973, was hij 25 jaar oud. En hij was al miljonair. En dat kwam doordat hij zijn eigen boutiques had opgezet. En daar verkocht hij de laatste hippe kleding, vrienden. Die boutiques, die heette Carnaby Boutique. Uiteindelijk gaat hij ook een eigen muziekuitgeverij beginnen, Mouse Music. En in 1973 begint hij ook een eigen platenmaatschappij, Carnaby Records. En toen dacht hij van, weet je wat? Wat al die popartiesten kunnen, dat kan ik ook. Adriaan van Landschoot ging ook zelf zingen. En dat deed hij onder de naam Phil Moore. En dat deed hij niet onaardig, vrienden. Dat deed hij niet onaardig. Het eerste singeltje wat hij uitbracht zelf. En dat was de tweede single die uitkwam op Carnaby Records. Het plaat nummer 1002. Wat ik al zei, Adriaan van Landschoot, oftewel Phil Moore. En zijn Move On. Hij was trouwens de eigenaar ook van de zeezender Radio Atlantis. Van 1973 tot 1974.
1: This is the first name in European music radio, Radio Atlantis. We broadcast from the Mercy of Genie, lying at anchor in the international waters of the North Sea. Radio Atlantis, good music, stay tuned.

The Kinks, All Day and All of the Night, was de opvolger van You Really Got Me. Plaatje All Day and All of the Night kwam in de hitlijst te staan op 23 oktober 1964. En de Kinks hebben in 1968 nog The Doors op het matje geroepen, omdat het nummer Hello I Love You wel heel erg veel leek op All Day and All of the Night. Zometeen het verhaal van River Deep en Mountain High van Ike en Tina Turner. Eigenlijk zonder Ike. Maar eerst gaan we een nummer draaien van de band Steely Dan, vrienden. En deze keer begint een plaatje met een gitaarsolo. Deze keer begint hij ermee. En die gitaarsolo, dat was de populairste gitaarsolo van Jimmy Page. Weet je wel, van Led Zeppelin. Uitgebracht op single Reeling in the Years. En ook op te vinden op hun LP Can't Buy a Thrill, Steely Dan.

Misschien gaan we wel eens een keer een gouden oude club maken met plaatjes met allemaal leuke gitaarsolo's. Dat lijkt me wel leuk om een uurtje te doen. Hè. Mocht u suggesties hebben, schroom niet vrienden, mail even polderpophenk@gmail.com. Steely Dan was dit met Reeling in the Years. We gaan naar het verhaal van River Deep en Mountain High van Ike en Tina Turner. Phil Spector, de beroemde Amerikaanse producer, die had al een aantal hits gehoord van Ike en Tina Turner. En hij wou graag een nummer zelf opnemen met alleen Tina Turner, dus zonder Ike. Maar dat was een probleem, want Ike was nou niet bepaald een van de gemakkelijkste mensen. Nou, in elk geval, Phil Spector die schuift een stevig stapeltje dollarbiljetten naar Ike Turner op de voorwaarde dat hij zich niet gaat bemoeien met de opname van River Deep Mountain High. Dus aldus geschieden, Ike was wel in de studio. Phil Spector deed het dun in de broek van angst voor Ike Turner, maar er werd een hele, hele, hele mooie opname gemaakt door Phil Spector met Tina Turner. Maar Tina Turner heeft dat geweten, die opname van River Deep en Mountain High. Phil Spector, dat was namelijk een enorme perfectionist, vrienden. En hij liet Tina Turner tientallen keren heel veel stukjes opnieuw inzingen. En dat duurde maar uren en uren en uren duurde dat. In een interview heeft Tina Turner wel eens een keer gezegd: ik moest sommige stukjes zo vaak overdoen dat ik zo bezweet werd dat ik mijn shirt uitdeed en de laatste stukjes alleen heb ingezongen en gekleed in mijn BH en in mijn rok. River Deep en Mountain High uit 1966, een productie van Phil Spector, en je hoort Tina Turner.

Ze hadden toen nog een S achter hun naam staan, de Golden Earrings. En de zanger, dat was nog Frans Krassenburg. Een singeltje dat op 14 mei 1966 als derde top 40 hit uitkwam. If You Leave Me was trouwens opvolger van That Day. We gaan weer naar de 70s, vrienden. 1975. En een van de meest favoriete dansen in 1975, dat was de bump. Je stond op de dansvloer en je tikte elkaar met de bipjes, tikte je elkaar aan. En dan moest je wel af en toe een beetje opletten dat je niet ging bumpen met zo'n hele grote, enorme dame. Want als zij met haar bips, want dan kunnen we niet meer spreken over bipsje, maar als zij met haar bips tegen jouw bipsje bumpte, dan had je kans dat je gelanceerd werd naar de andere kant van de zaal. Dooley Winterspoon heet hij eigenlijk, maar hij noemde zichzelf Dooley Silverspoon. Hij kwam uit South Carolina. En dit is Bump Me Baby. Het lijflied van de Bumpers in 1975.

Earth and Fire kreeg een uitnodiging. Drie hits hadden ze in het jaar 1970. Seasons, Ruby is the One en Wild and Exciting. En twee hits zouden ze scoren in het jaar 1971. Het begon in het voorjaar van 1971 met het nummer Invitation. Die haalde nog een vijfde plaats in de top 40. En later in 1971 scoren ze nog een keer met Storm and Thunder. Zag van de week een heel leuk filmpje op tv. Dat ging over een aantal jonge jongens van pak een beetje een jaar of 14, 15, 16. En vaak lachen jongeren om ons ouderen als wij bepaalde moderne dingen niet helemaal 1, 2, 3 kunnen volgen. Dan zijn we meestal het mikpunt van hun hoon, van hun lach. Maar nou was het net andersom. Er stond een draaischijftelefoon en er werd gevraagd aan die jongens of ze wisten hoe dat ding werkte. Nou, ze stonden hoogst verbaasd, stonden ze naar zo'n draaischijftelefoon te kijken en ze wisten bij de god niet hoe dat ding werkte. En dat gaf me zo plezier van binnen als ouderen. Hè? Ja, nou, echt waar. Hey, en het volgende plaatje, daar komt nog zo'n draaischijftelefoon in voor. Dat is namelijk van de Belgische band Trinity. Oftewel meneer Fred Beekmans en meneer Bob Balemans. En mevrouw Suzie Verbrugge, die toen 20 jaar oud was. Ze hebben het over een telefoonnummer. 002-345-709, that's my number. En let op de telefoon met de draaischijf in het begin. Dit is Trinity.

plaatje uit de tijd dat ik in militaire dienst zat, vrienden. Jazeker. De grootste fout die ze in de regering ooit gemaakt heeft, aan mij onder de wapenen te roepen. Mei 1976, vrienden. Slick met een Requiem was de opvolger van de nummer 1 hit Forever and Ever. Het waren trouwens ook de enigste twee hits die Slick hier in Nederland had. En Slick kwamen trouwens uit Schotland. Dat is misschien wel leuk. In Schotland is misschien het enigste land waar sommige mannen ook rokjes dragen. Jazeker, die hebben ze van die kilts. Van die grote stoere schotten en dan hebben ze zo'n rokje aan. En met van die hoog opgetrokken sokken. Maar het gerucht gaat, en dat gerucht gaat zelfs hier in de gangen bij Polderpop Radio en bij Radio Bergijk, dat die schotten, als ze zo'n kilt aan hebben, dat ze daar niets onderaan hebben. Nee, is dat nou wel zo of is dat nou niet zo? Nou, dat is heel eenvoudig uit te vinden. Hè. Je gaat gewoon een lekker weekendje naar Schotland en dan kom je zo'n stoere schot in zo'n rokje kom je tegen. En dan leg je gewoon dat rokje even op en dan zie je vanzelf, hè, of je door prachtige Schotse kroonjuwelen ziet hangen. Ik denk wel dat je daarna een bezoek moet brengen aan de tandarts om je gebit helemaal te laten renoveren. Want ik denk dat die Schotse mannen het daar niet helemaal mee eens zijn, vrienden. Zit er alweer bijna op voor de Gouden Oude Club. En dan gaan we nog even naar mei 1988. Acid House van DJ Mark Moore. Die had een eigen band en die heette S-Express. En het plaatje wat hij uitbracht, dat heette ook gewoon Theme from S-Express. Enjoy this trip.

0: A theme from S-Express. De band van DJ Mark Sloan. Muziek uit mei 1988. Het zit erop voor de gouden oude clubvrienden. Mocht u verzoekjes hebben, kan natuurlijk altijd. En muziek uit de 70s, tikkeltje 60s, tikkeltje 80s. Of gewoon even een keer gezellig babbelen. Of wat suggesties voor het programma. Kan natuurlijk altijd. polderpophenk@gmail.com. We gaan afsluiten. Ook met een heerlijk Nederlands plaatje. Blues uit Den Haag van Living Blues. Die bracht in 1971 een singeltje uit dat heette Wang Dang Doodle. Een nummer dat geschreven werd door Willie Dixon en dat in 1961 voor het eerst op de plaat kwam door Howlin' Wolf. En 10 jaar later natuurlijk door Living Blues. Wat de Gouden Oude Club betreft, ik ben er de volgende keer weer. Blijf lekker genieten van zowel Polderpop Radio als van Radio Bergijk. En denk eraan polderpophenk@gmail.com voor verzoekjes en eventuele op- of aanmerkingen. Tot de volgende keer. Houdoe.
1: We'll have more for you at another time. Thank you.
2: Bye-bye.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. In het Limburgse El is 34 graden gemeten, dat is de hoogste temperatuur ooit op 19 juni in Nederland. En daarmee is het oude dagrecord uit 2000 met een tiende graad verbroken. Van een officieel warmterecord is nog geen sprake, omdat het record in de Bilt niet is gesneuveld. Daar werd het vanmiddag 31,4 graden, dat is wel de hoogste temperatuur van dit jaar tot nu toe. Het warme weer houdt aan en morgen kan er regionaal opnieuw een hittegolf ontstaan. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. En op een afgelegen eilandengroep in de Indische Oceaan die bij Australië hoort, is mogelijk meer dan 3/4 van de zeeolifantenpups gestorven door vogelgriep. Onderzoekers schatten dat ruim 13.000 van de 17.000 jongen zijn overleden. Ook onder pinguïns en andere diersoorten zijn er opvallend veel slachtoffers gevallen. Australië onderzoekt nu de situatie verder en bereidt zich voor op een mogelijke verspreiding van het vogelgriepvirus naar het vasteland. Er is al een plan van aanpak dat bijna 70 miljoen euro kost. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. De meeste files en vertragingen zien we in de zuidelijke helft van het land. Wat verder opvalt is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld staat een auto met pech. De rechte rijstok is dicht. Vertraging bijna een half uur. A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je er ook bijna een half uur langer over. En datzelfde geldt voor de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette wordt aan de weg gewerkt. Er staat daar 5 kilometer file en zoals gezegd een half uur vertraging. En tenslotte de A16 Antwerpen richting Breda. Voor knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een half uur.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

De nieuwe hekkersluiter van de week. De nieuwe rode lantaarendrager van de Polderpop 30. Vorige week stonden ze nog op nummer 28 genoteerd en nu gezakt naar 30. Twee plaatsen verlies voor Direct and Won't Fall. Ik heet je van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Polderpop 30. De hitparade met louter en alleen Nederlandse artiesten. In welke taal men zingt, dat maakt allemaal niet uit. We zijn bezig met de Polderpop 30, week nummer 25. De lijst die is terug te vinden, terug te lezen of mee te lezen op onze website polderpopradio.com/nieuws. Hebben we nieuwe binnenkomers? Het antwoord daarop is ja, die hebben we zeker. De eerste komt nieuw binnen op nummer 26, nieuwkomer nummer 2 op 24, nieuwkomer nummer 3 op 20 en de hoogste nieuwe binnenkomer, daar moeten we nog een tijd op wachten, want die komt patsboom nieuw binnen op nummer 7. Hoe is het gesteld met ons erepodium? Zijn daar veranderingen te melden? Het antwoord daarop is ook weer ja. Wijziging op het erepodium. Ja. Kan je nieuwsgierigheid niet bedwingen? Dan stel ik voor dat je eventjes gaat naar die website die ik zojuist al heb genoemd. En dan kan je al helemaal laten informeren over de allernieuwste Polderpop 30 van deze week. Week nummer 25. Dat betekent dat we bijna halverwege het jaar 2026 zijn. Hou dat even in de gaten. Want voor je het weet zitten we weer onder die kerstboom. Maar goed, dat terzijde. Voorlopig zitten we nog in tropische temperaturen. En we gaan vrolijk verder met de hits van Nederlandse makelaardij van dit moment. Vorige week stond hij op nummer 27 genoteerd, nu 2 achteruit naar 29. Douwe Bob en welcome to the Outcast Town.

Vorige week nog op nummer 27 genoteerd en nu gezakt naar nummer 29. Twee plaatsen achteruit, twee plaatsen verlies voor Douwe Bob en Welcome to the Outcast Town. En ook twee plaatsen zou ik bijna willen zeggen, maar dat is niet waar, want ik kijk eens eventjes goed naar de getalletjes. Hij gaat er drie achteruit, namelijk van 25 naar nummer 28. Wolter Kroes, Route du Soleil.

Vorige week stond hij genoteerd op nummer 25. Nu dus inderdaad drie plaatsen achteruit. Ik heb het netjes laten controleren door mijn minicomputer hier ter rechterzijde. En die zegt inderdaad drie plaatsen verlies voor Wouter Kroes en zijn Route du Soleil. Van 25 omlaag gegaan naar nummer 28. Zes plaatsen verlies voor Miss Montreal en Schuilen. Vorige week stond ze nog op 21. Nu vinden we ze terug op 27.

0: Vorige week stond ze op 21 en nu dus 6 plaatsen lager terug te vinden in de lijst. Miss Montreal en Schuilen. De eerste nieuwe binnenkomer, die zit er zo'n beetje aan te komen. En die vinden we terug op nummer 26. De eerste van totaal 4 platen die nieuw binnenkomen in deze Polderpop 30 voor week 25. Wie oh wie heeft daarvoor plaats moeten maken? Oftewel, welke plaat is verdwenen uit onze Polderpop 30? Vorige week nog genoteerd op nummer 19. En nu dus uitgezwaaid bij deze door mij, Donny en Senna. En waar blijf je nou? Nou, ze gaan naar de archieven toe van deze Polderpop 30. En daarvoor in de plaats op nummer 26 komt nieuw binnen het duo Sven Versteeg en Lange Frans. En het nummer heet Boevenpad.
1: Nieuw in de Polderpop 30.

De eerste van totaal vier platen die nieuw binnenkomen in deze Polderpop 30, week nummer 25 op 26. Sven Versteeg, tezamen met Lange Frans en Boevenbad. Vorige week stond hij 24, de zanger uit Nuenen, Django Wagner, want daar heb ik het natuurlijk over. En nu zakt hij naar nummer 25. Waarom ben jij gegaan? MUZIEK

0: Nummer 24 stond hij vorige week in deze Polen Pop 30. En deze week zakt hij naar nummer 25. Eén plaatsje verlies voor Django Wagner. En waarom ben jij gegaan? Eerste nieuwe binnenkomer hadden we op nummer 26. En de tweede nieuwe binnenkomer die gaan we nu aantreffen op nummer 24. Maar welke plaat heeft daarvoor plaats moeten maken? Het is verrassend, de Nijmeegse Vierdaagse is nog niet geweest. Zouden ze daarbij een grote hit kunnen gaan scoren, net zoals vorig jaar? Dat was eventjes de vraag. Misschien hebben ze de plaat te vroeg uitgebracht, zou ook zomaar kunnen. Maar in ieder geval, ze zijn er alweer uit. En het kan dus zijn dat ze tijdens de Vierdaagse weer een hit gaan scoren. En dat ze dan weer terugkomen in deze Pole Pop 30. Wie zal het zeggen? De toekomst zal het leren. De nummer 26 van vorige week is eruit. Even serieus met Fiesta Escalada. En wie krijgen we daarvoor in de plaats? En wel op nummer 24, de zangeres die ooit is ontdekt door Pierre Cartner, oftewel Vader Abraham. Ik heb het over Sieneke. Hier is ze met de nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil.
1: Nieuw in de Polder Pop 30.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. In het Limburgse El is 34 graden gemeten, dat is de hoogste temperatuur ooit op 19 juni in Nederland. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. En op een afgelegen eilandengroep in de Indische Oceaan die bij Australië hoort, is mogelijk meer dan driekwart van de zeeolifantenpups gestorven door vogelgriep. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is behoorlijk druk op de weg. De meeste files en vertragingen zien we in de zuidelijke helft van het land. Wat verder opvalt is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld staat een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging bijna een half uur. A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je er ook bijna een half uur langer over. En datzelfde geldt voor de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette wordt aan de weg gewerkt. Er staat daar 5 kilometer file en zoals gezegd een half uur vertraging. En tenslotte de A16 Antwerpen richting Breda. Voor knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een half uur.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem. Polderpop Radio.
6: Dit is de Polderpop Top 30. Presentatie Jacco Hagoort.

Vorige week stonden ze op nummer 20 genoteerd en deze week gezakt naar 23. Drie plaatsen achteruit voor Kris Kros Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. En zij hoort bij mij. En vorige week genoteerd op die genoemde nummer 23. En nu één plaatsje hoger terug te vinden in deze Polder Bob 30 op 22 om helemaal precies te zijn. Damon van Os, hier is hij met zijn diamantenring.

Een bescheiden plekje omhoog geschoven in deze Polderpop 30. Van 23 gegaan naar nummer 22. Damon van Os en zijn diamantring. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Gerard Joling. Alleen de cijfertjes zijn een beetje anders. Want hij ging van 22 naar 21. Dus ook één bescheiden plaatsje winst voor niet voor één keer.

0: Vorige week stond hij nog genoteerd op nummer 22 en nu dus door naar nummer 21. Gerard Joling was dat met Niet voor één keer. Het eerste overzicht nu van deze Polderpop 30, wel van de nummers 30 tot en met 21 in volgevlucht. En je kan met me meelezen als je dat leuk vindt om te doen. Ik kan je het van harte aanbevelen om te kijken of ik nergens een foutje maak. Ga dan eventjes naar de website polderpopradio.com/nieuws, want daar staat hij afgebeeld, de Polderpop 30 voor deze week. Week nummer 25, inmiddels alweer. Inderdaad, bijna halverwege het jaar 2026, om helemaal precies te zijn. Halverwege de hitparade zijn we bij lange na nog niet, want we zijn nog maar net bij nummer 21. We gaan dus zometeen verder met de top 20 van deze Polderpop 30. Maar eerst het overzicht. Vorige week nog 28, nu gezakt naar nummer 30. Twee achteruit voor Direct en Won't Fall. Maar ze hebben wel de eervolle vermelding nu te pakken van Hekkersluiter van de Week. De rode lantaarendrager van de Polderpop 30. Dat is niet voor iedereen gegeven natuurlijk. Hè? Nee. 27 stond hij vorige week, nu op 29 Double Bob en Welcome to the Outcast Town. En Walter Kroes gaat er 3 omlaag van 25 naar 28 met Route du Soleil. Miss Montreal en Schuilen zakt van 21 naar 27, welgeteld 6 plaatsen verlies. En de eerste die we binnenkomen, die kwamen we tegen op nummer 26. Sven Versteeg en Lange Frans en Boevenpad. Van 24 omlaag gegaan naar nummer 25, Django Wagner en Waarom ben jij gegaan? 1 plaatsje verlies dus deze week. 24 is de tweede nieuwe binnenkomen voor vandaag. Sineke, ik doe wat ik doe. Zou ik bijna willen zeggen, maar dat is een nummer van Astrid Nijg vanuit de jaren 80. Het nummer van Sineke heet Ik doe wat ik wil. 20 stonden ze vorige week, nu op 23. 3 achteruit voor Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. En zij hoort bij mij. En Damon van Os gaat er eentje omhoog van 23 naar 22 met zijn diamantenring. En ook 1 plaatsje winst voor Gerard Joling. Niet voor één keer van 22 mogen gaan naar nummer 21. En dan zijn we aanbeland bij de nieuwkomer nummer 3 voor vandaag in deze Polderpop 30. En wel op nummer 20 staat die derde nieuwe binnenkomer. Wie of wie moet daarvoor plaats maken? De plaat die vorige week nog genoteerd stond op nummer 29. Hanne Meijer samen met Bluff, Ik ben niet meer bang. Die plaat staat niet meer genoteerd in deze Polderpop 30. We hebben net Gerard Joling gedraaid en verrek. Daar komt hij nog een keer voorbij. En ik had al veel meer plaatjes verwacht die allemaal te maken hebben met het wereldkampioenschap voetbal. En Gerard Joling dacht van, weet je wat, ik ga ook zo'n plaatje maken. En het levert hem nog succes op ook, want hij komt nieuw binnen, als derde nieuwe binnenkomer op 20. Met het nummer Rood, Wit, Blauw.
1: Nieuw in de Polderpop 30.

Nieuwkomer nummer 3 was dat op nummer 20 in deze Polder Pop 30. Gerard Joling en Rood, Wit, Blauw. En nieuwkomer nummer 4, oftewel de hoogste die we binnenkomen voor vandaag in deze Polder Pop 30, komen we pas tegen op nummer 7. Daar moeten we nog eventjes op wachten, want zover zijn we langer niet. Want we zijn pas bij nummer 19. Die zakt van 10, K3 en Donnie met Schaduw.

Vorige week stonden ze nog in de top 10 van deze Polderpop 30. Op nummer 10 om helemaal precies te zijn. En nu gezakt ze naar 19. 9 plaatsen verlies voor K3 en Donny en Schaduw. 18 blijft 18 de komende week. En Zoe Teran en Luna die tekenen daarvoor op 18 met Twin.

Vorige week 18, deze week 18. Zoiets er aan en Haluna met Twin. En nog een zitten blijven komen we tegen op nummer 17. Want ook vorige week stond ze daar al genoteerd. Hier is Ilse de Lange en Something Good.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie treedt harder op tegen de bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's cash. Volgens de politie worden de verstopplekken in auto's steeds geavanceerder. Een 27-jarige man is tot 28 maanden cel veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk voor het verkrachten van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag 2025 in Arnhem. De Almeerder krijgt ook een contactverbod van 3 jaar en hij moet het meisje zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man verkrachtte het meisje in een mobiel toilet. Hij kocht een drankje voor haar, duwde haar in een dixie toen ze wilde plassen, draaide de deur daarna op slot, trok haar kleding naar beneden en misbruikte haar toen. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. En het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de presidentiële termijn verlengt van 5 naar 7 jaar. Daardoor kan president Mnangagwa mogelijk tot 2030 aan de macht blijven. Ook verdwijnt het recht van burgers om de president rechtstreeks te kiezen, dat doet het parlement voortaan. De Senaat van Zimbabwe moet het voorstel nog goedkeuren, maar het lijkt waarschijnlijk. Critici noemen de wijziging een aantasting van de democratie en een verlenging van de macht van de president. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is nog erg druk onderweg, maar het drukste moment van de spits ligt ook alweer achter ons. Nog wel behoorlijk wat vertraging, onder andere op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Bij Purmerend Zuid liggen voorwerpen op de weg. 2 rijstroken zijn daar zelfs dicht, vertraging een half uur. A12 Utrecht-Den Haag, voor knooppunt Gouwen is het wegdek in slechte toestand. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging 25 minuten. Het is aansluit op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tiel-West over 9 kilometer. En de vertraging is bijna 3 kwartier. En tenslotte de A16 Antwerpen richting Breda. Voor knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven. Hou nog wel rekening met bijna een half uur vertraging.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
9: Dit is de Polderpop Top 30. Presentatie Jacco Hagoort.

Welkom in het tweede uur van de Polderpop 30, week nummer 25. En dat deden we dan met een plaat die natuurlijk weer alles te maken heeft met het wereldkampioenschap voetbal in Mexico, Canada en de United States of America. Samuel Welten en de Leeuw komt eraan met dank aan die grootgutter. Door het hele land is die vertegenwoordigd. En daardoor is die ook extra veel op de televisie. En dat zal ongetwijfeld wel deze notering in de Polderpop 30 tot gevolg hebben gehad. Alhoewel die deze week niet zo geweldig doet, want hij zakt van 14 naar nummer 15 met de Leeuw komt eraan. Het was de tweede plaat inmiddels alweer die we hebben gehad in de Polderpop 30 met betrekking tot het wereldkampioenschap voetbal. Want die andere plaat die kwam nieuw binnen op nummer 20, die van Gerard Joling met rood, wit en blauw. We hebben nog voor jou te goed de klimmer van de week. Nog de hoogste CQ4e nieuwe binnenkomer voor wat betreft de nieuwe binnenkomers. En zijn er verschuivingen op het erepodium van deze Polderpop 30, het antwoord daarop is ja. Er zijn een paar platen veranderd van positie. Wil je alvast de lijst gaan bestuderen? Ja, dat kan natuurlijk. Daarvoor kan je gaan naar onze website polderpopradio.com/nieuws, want daar staat hier de Polderpop 30 voor deze week. En dan kan je zien dat gezakt is van 14 naar nummer 15, Samuel Welten en de Leeuw komt eraan. En die hebben we dan stuivertje gewisseld met S10 en Oscar and the Wolf. Want die stonden vorige week op nummer 15 en nu gestegen naar 14 met Safe and Sound.

Vorige week stonden ze nog genoteerd op nummer 15 en nu dus één plaatsje omhoog gegaan naar nummer 14. S10 en Oscar and the Wolf and Save and Sound. En Tino Martin stond vorige week op 12 en deze week één plaatsje achteruit terechtgekomen op nummer 13. Hier is hij met Jong en Dom.

Nummer 12 van vorige week is de nummer 13 voor deze week. Tino Martin en Jong en Dom. En hij, die Tino Martin dus, heeft stuivertje gewisseld met Bente. Want die stond vorige week nog op 13 en gaat nu door naar nummer 12. Hier is 3, 2, 1.

Eén plaatsje winst deze week in week 25 van de Polderpop 30 voor Bente. Met 3, 2, 1. Ze ging omhoog van 13 naar nummer 12. En op 11 deze week blijven staan. Hier is Kensington met Living For.

0: vorige week stonden ze op nummer 11 genoteerd en ook deze week op nummer 11. Kensington and Living For, oftewel gewoon blijven staan op nummer 11. Zo ga je het ook natuurlijk omschrijven. Het tweede overzicht van vanmiddag in de Polderpop 30. Week nummer 25. We beginnen ditmaal bij 20 en gaan door tot nummer 11. 20, nieuwkomer nummer 3 in deze Polderpop 30. Gerard Joling met Rood, Wit en Blauw. Van 10 omlaag gegaan naar 19. 9 plaatsen verlies voor K3 en Donnie met Schaduw. En 18 blijft 18. Zoe Tauran en Luna met Twin. 17 blijft 17. Ilse de Lange en Something Good. En 16 blijven staan op nummer 16. Mark Floor en Snelle met Parkje, Biertje, Vrienden. En van 14 omlaag gegaan naar nummer 15. Samuel Welten en De Leeuw komt eraan. En van 15 omhoog naar nummer 14, S10 en Oscar and the Wolf met Save and Sound. En op nummer 12 vorige week, nu 13, Tino Martin en Jong en Dom. En vorige week op 13, nu 12, 1 plaatsje winst voor Bente met 3, 2, 1. En de nummer 11 van vorige week is de nummer 11 voor deze week, Kensington and Living For. Dat betekent dat we kunnen gaan beginnen aan de top 10 van deze Polderpop 30. En in die top 10 komen we natuurlijk tegen ons erepodium met daarin verschuivingen. We komen nog tegen de hoogste die we binnenkomen en nog de klimmer van de week. Nou, nog heel wat te doen. Nu door naar nummer 10. De hekken sluiten voor de komende week wat betreft de top 10 van de Polderpop 30. Van 8 omlaag naar 10. Hier zijn de bankzitters en multimiljonair.
1: Polderpop nummer 10.

0: een multimiljonair.
1: Vorige week stond ze genoteerd op nummer 8 en nu op het randje van de top 10 van deze Pollen op 30 en wel op nummer 10 genoteerd. De bankzitters en multimiljonair. 2 plaatsen verlies. En ook 2 plaatsen verlies voor de nummer 9, want vorige week stond hij nog 7. De winnaar of The Voice of Holland 2026, Ruben Hille en 20 Seconds.
2: I've got

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie treedt harder op tegen de bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Een 27-jarige man is tot 28 maanden cel veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk voor het verkrachten van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag 2025 in Arnhem. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. En het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de presidentiële termijn verlengt van 5 naar 7 jaar. Daardoor kan president Mnangagwa mogelijk tot 2030 aan de macht blijven. Het weer: toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is nog erg druk onderweg, maar het drukste moment van de spits ligt ook alweer achter ons. Nog wel behoorlijk wat vertraging, onder andere op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Bij Purmerend Zuid liggen voorwerpen op de weg. 2 rijstroken zijn daar zelfs dicht, vertraging een half uur. A12 Utrecht-Den Haag, voor knooppunt Gouwen is het wegdek in slechte toestand. Hier is de rechte rijstrook dicht, vertraging 25 minuten. Het is aansluit op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tiel-West over 9 kilometer. En de vertraging is bijna 3 kwartier. En tenslotte de A16 Antwerpen richting Breda. Voor knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven. Hou nog wel rekening met bijna een half uur vertraging.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: 24 uur per dag het beste. Van Nederlandse bodem,
6: Polderpop Radio. Dit is de Polderpop Top 30. Presentatie Jacco Hagoort.

0: Vorige week in de Polderpop op 30 stonden ze nog genoteerd op nummer 6. Nu zijn ze gezakt naar nummer 8. Twee plaatsen verlies voor Son Mieux en Dark Before the Dawn. We zijn toegekomen aan de hoogste die we binnenkomen voor vandaag in deze Polderpop op 30, week nummer 25. Dat betekent ook dat we nog één plaat moeten gaan vermelden die we gaan uitzwaaien, oftewel die verdwenen is uit onze Polderpop op 30. En wel de hekkersluiter van vorige week, de nummer 30, die is er niet meer bij. Fons Veuring met Avond voor in de boeken. Die plaat hebben we bij deze uitgezwaaid uit de Polderpop op 30. En daarvoor gaan we nu een nieuwe plaat verwelkomen. Opeens, patsboom op nummer 7 binnen in deze Polderpop op 30 week 25. Dus we kunnen meteen stellen, het is ook de klimmer van de week. Ja, als je zomaar even tussen 23 plaatsen overslaat, ja, dan ben je toch met recht de klimmer van de week. Op nummer 7, de vierde die we binnenkomen voor vandaag. Robert van Hemert en Zandloperster.
1: De klimmer van de week. Nieuw in de Polderpop op 30.

0: De hoogste nieuwe binnenkomer voor vandaag in de Polderpop 30, week nummer 25. Nieuwkomer nummer 4 en de klimmer van de week op nummer 7. Robert van Hemert en Zandloopster. Heeft die eer te pakken. De klimmer van de week en de hoogste nieuwe binnenkomer. Nou, wat wil je nog meer? Ja, terechtkomen op nummer 1 uiteraard. Dat is een domme vraag van je. Goed. Vorige week 5, nu op 6. Leeuw Kleinen, Samuel Welten. En hoe heet deze blad ook alweer?
1: Het is je mooie Leeuw Kleinen, je weet wat we zeggen. Maar we

0: Gek.
1: Vorige week stonden ze op 5, nu 6. Lil Klein en Samuel Welten, maak me nou niet gek. En hij gaat goed. Antoon, vorige week 9, nu staat hij op 5. 4 plaatsen winst voor de enige echte Antoon. MSG.

Van 9 omhoog gegaan naar nummer 5. 4 plaatsen winst voor Antoon en de enige. En over 4 gesproken, op 4 blijven staan. Dus we zitten in de 4. Suzanne en Freek, en halverwege.

0: morgen.
1: Vorige week stonden ze vier, deze week staan ze vier. Suzanne en Freek en halverwege. Het is zover, we gaan beginnen aan ons erepodium van de Polderpop 30 van week nummer 25. Vorige week stonden ze twee, nu gezakt naar drie. Kevin en Roxy Dekker, jij hebt mij.

0: Ik 2, nu op 3, Kevin en Roxy Dekker en jij hebt mij. En de omgekeerde wereld is voor Robert van Hemert en Donny, want zij gaan van 3 naar 2. Oftewel, stuivertje gewisseld met Kevin en de Roxy. Mogen we dat nou? Vorige week 3, nu op 2.
1: Polderpop nummer 2.

0: salon.
1: Vorige week nummer 3, deze week genoteerd op nummer 2. 1 plaatsje winst voor Robert van Hemert en Donnie. En mooi dat nou. Het laatste overzicht van de Pol op 30. Week nummer 25. Je weet het, de lijst kan je met me meelezen of later nog een keer bestuderen. Door te gaan naar de website polderpopradio.com/nieuws. Want daar staat hij, de Polderpop 30 voor deze week. En dan kan je zien met mij samen dat van 8 gezakt is naar nummer 10. 2 plaatsen verlies voor de bankzitters en multimiljonair. En ook 2 plaatsen verlies voor Ruben Hillen van 7 omlaag naar 9 met 20 seconds. En Sommelier Dark Before the Dawn zakt van 6 naar nummer 8. Ook 2 plaatsen verlies dus. En de hoogste die we binnenkomen en tevens ook de klimmer van de week. Nieuw binnen op nummer 7. Robert van Hemert en Zandloopster. Ja, hij staat toch lekker 2 keer in de top 10. Die Robert van Hemert natuurlijk, hè. Ja. Van 5 omlaag naar nummer 6. Leeuw Klein en Samuel Welten. Maak me nou niet gek. En van 9 omhoog gaan de nummer 5. Antoon en De Enige. En 4 bleef 4. Suzanne en Freek en halverwege. En van 2 gezakt naar nummer 3. Kevin en Roxy Dekker. En Jij hebt mij. En vorige week nog op 3. Nu 2. Eentje winst voor Robert van Hemert. Daar is hij weer inderdaad. En Donnie, mooi dat nou. Dit was hem bijna, want wat mij nog rest is het draaien en het aankondigen van de nummer 1 van deze Polderpop 30 voor week 25. Maar voordat zover is, zeg ik bedankt voor het luisteren. En graag een nieuwe afspraak met jou volgende week, zelfde tijd, op dezezelfde zender. En de nummer 1 van vorige week is de nummer 1 voor deze week. Justin de Wild en Cheerio.
2: In de Polderpop 30 tellen we af naar nummer 1.
3: Hey, superhit number! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1.

0: tik tok tik tok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: Polderpop Radio.
3: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
4: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws.

0: Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit, er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris De Bat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. Premier Jetten is heel blij met de nieuwe EU-afspraken om harder op te treden tegen internationale drugshandel. Brussel wil landen die criminelen beschermen of niet uitleveren strenger aanpakken. Aanleiding is onder meer de zaak rond de voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos die in Sierra Leone zou verblijven. Nederland overweegt ontwikkelingssteun aan dat land te verminderen om zijn uitlevering te versnellen. Jetten wil met behulp van Europese samenwerking criminelen uiteindelijk voor de rechter brengen. De politie treedt harder op tegen bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's aan contant geld. Volgens de politie worden de verstopplekken steeds geavanceerder. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws. Polderpop Radio.
1: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files van de avondspits worden nu snel korter en zijn zelfs al opgelost. Wat nog opvalt is de A7 Heerenveen richting Sneek-West. Bij Sneek-Oost is een auto in brand gevlogen. Hier is de rechte rijstrook dicht, vertraging 20 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem, voor knooppunt Waterberg ook een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je bijna 20 minuten ook. En de A27 Breda-Utrecht bij knooppunt Everdingen gebeurde zojuist een ongeluk. Hier is de linker rijstrook afgesloten. Er staat zo'n 10 kilometer file met ruim een half uur vertraging.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: Radio. Weerbericht.
1: Vanavond kan er overal een stevige onweersbui vallen, al dan niet met hagel en harde windstoten. Vannacht vallen er met name in het noordoosten nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het wordt niet kouder dan een graad of 18 en het waait bijna niet als het niet regent. Morgenochtend is het overwegend droog met her en der zon en wel nog kans op een bui in het noordwesten. 'S Middags schijnt de zon volop, maar kan er in het zuidoosten nog wel een regen- of onweersbui vallen. Het wordt zo'n 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgenavond is het nog lang zonnig. Na morgen blijft het warm zomerweer met zonnige perioden en eerst op maandag en dinsdag nog kans op buien met onweer. Daarna neemt de regenkans flink af. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit, er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Premier Jetten is heel blij met de nieuwe EU-afspraken om harder op te treden tegen internationale drugshandel. De politie treedt harder op tegen bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits loopt op zijn eind. Een paar files vallen nog op. De A10 aan de oostkant van Amsterdam. Tussen Amsterdam Rivierenbuurt en knooppunt Watergraafsmeer. 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. A27 Breda Utrecht. Bij knooppunt Everdingen gebeurde aan het eind van de spits ook nog een ongeluk. De weg is wel vrijgegeven, maar hou rekening met een 1/2 uur vertraging. En de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar Centrum 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een ongeluk op de N434.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028 tot 2034 en over waar het geld dan precies vandaan moet komen. Zo wordt er onder meer gedacht aan nieuwe EU-belastingen zoals op tabak of online gokken. Von der Leyen wil dat lidstaten en instellingen dan samen een duidelijke financiële aanpak afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting. De toegang van de atoomwaakhond IAEA tot Iraanse nucleaire faciliteiten hangt af van onderhandelingen met de VS. Iran ontkent dat het internationale agentschap al toestemming heeft gekregen voor inspecties. De IAEA wil al langer controleren waar Iran zijn verrijkte uranium opslaat, maar krijgt daar geen toegang toe. Volgens schattingen beschikt Iran over grote hoeveelheden verrijkt uranium, maar waar die liggen is nog altijd onduidelijk. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit.

0: Er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris De Bat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Valdorpelshop.nl.
3: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
2: Valdorpelshop.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: Dit weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.

0: Dit weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

all meine Gedanken. Ja. Mein ganzes Leben schenke ich dir.